0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Kunstmatige intelligentie van OpenAI drong in juni een Australische overheidswebsite binnen. Daardoor waren ook niet-openbare medische gegevens toegankelijk. Premier Anthony Albanese noemt dat onacceptabel. Hij zegt dat OpenAI te laat heeft gemeld. Volgens Albanese zijn er geen aanwijzingen voor meer infiltraties. Topmannen van AI-bedrijven spraken woensdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe over de risico's van steeds krachtigere AI-systemen. Dario Amodei van Anthropic beloofde het tempo zo nodig te vertragen. OpenAI-topman Sam Altman pleitte voor uiterste voorzichtigheid. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken laat de werkwijze onderzoeken van 6 organisaties die voor het ministerie onderzoek deden naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Hij zei dat toe in een debat met de BBB-leider Henk Vermeer. Welke organisaties worden onderzocht is niet bekend. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%, de brede beursindex S&P 500 0,8% en de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noordwesten. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Kunstmatige intelligentie van OpenAI drong in juni een Australische overheidswebsite binnen. Daardoor waren ook niet-openbare medische gegevens toegankelijk. Premier Anthony Albanese noemt dat onacceptabel. Hij zegt dat OpenAI te laat heeft gemeld. Volgens Albanese zijn er geen aanwijzingen voor meer infiltraties. Topmannen van AI-bedrijven spraken woensdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe over de risico's van steeds krachtigere AI-systemen. Dario Amodei van Anthropic beloofde het tempo zo nodig te vertragen. OpenAI-topman Sam Altman pleitte voor uiterste voorzichtigheid. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken laat de werkwijze onderzoeken van 6 organisaties die voor het ministerie onderzoek deden naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Hij zei dat toe in een debat met de BBB-leider Henk Vermeer. Welke organisaties worden onderzocht is niet bekend. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%, de brede beursindex S&P 500 0,8% en de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noordwesten. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Kunstmatige intelligentie van OpenAI drong in juni een Australische overheidswebsite binnen. Daardoor waren ook niet-openbare medische gegevens toegankelijk. Premier Anthony Albanese noemt dat onacceptabel. Hij zegt dat OpenAI te laat heeft gemeld. Volgens Albanese zijn er geen aanwijzingen voor meer infiltraties. Topmannen van AI-bedrijven spraken woensdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe over de risico's van steeds krachtigere AI-systemen. Dario Amodei van Anthropic beloofde het tempo zo nodig te vertragen. OpenAI-topman Sam Altman pleitte voor uiterste voorzichtigheid. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken laat de werkwijze onderzoeken van 6 organisaties die voor het ministerie onderzoek deden naar buitenlandse inmenging en manipulatie. Hij zei dat toe in een debat met de BBB-leider Henk Vermeer. Welke organisaties worden onderzocht is niet bekend. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%, de brede beursindex S&P 500 0,8% en de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noordwesten. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Silvio Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes van honden die vaak met bijtincidenten worden geassocieerd. Welke rassen of kenmerken daaronder vallen, moet nog worden onderzocht. Vanaf 2027 komt er voor alle hondenbezitters een vrijwillige theorieles. Katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis bij Washington. Xi roept op tot samenwerking. Donderdag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis. Het bestand in de handelsoorlog is verlengd tot 10 januari. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en Bits of Freedom kritiek uiten op de brillen met kunstmatige intelligentie van het bedrijf. In de video vragen zij medewerkers met een filmende Meta-bril naar hun mening. Meta noemt pesten en intimidatie als reden. De Verenigde Staten en China verlengen hun handelsbestand met 2 maanden tot 10 januari. Dat zegt minister van Financiën Scott Bessent. Hij sprak met de Chinese vicepremier He Lifeng over een bredere handelsdeal. Bessent noemt het onzeker of die er voor 10 januari komt. Een verdere verlenging blijft mogelijk. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De lucht is meest bewolkt en er waait een matige wind uit het noordwesten. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Silvio Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes van honden die vaak met bijtincidenten worden geassocieerd. Welke rassen of kenmerken daaronder vallen, moet nog worden onderzocht. Vanaf 2027 komt er voor alle hondenbezitters een vrijwillige theorieles. Katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis bij Washington. Xi roept op tot samenwerking. Donderdag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis. Het bestand in de handelsoorlog is verlengd tot 10 januari. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en Bits of Freedom kritiek uiten op de brillen met kunstmatige intelligentie van het bedrijf. In de video vragen zij medewerkers met een filmende Meta-bril naar hun mening. Meta noemt pesten en intimidatie als reden. De Verenigde Staten en China verlengen hun handelsbestand met 2 maanden tot 10 januari. Dat zegt minister van Financiën Scott Bessent. Hij sprak met de Chinese vicepremier He Lifeng over een bredere handelsdeal. Bessent noemt het onzeker of die er voor 10 januari komt. Een verdere verlenging blijft mogelijk. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De lucht is meest bewolkt en er waait een matige wind uit het noordwesten. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Silvio Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes van honden die vaak met bijtincidenten worden geassocieerd. Welke rassen of kenmerken daaronder vallen, moet nog worden onderzocht. Vanaf 2027 komt er voor alle hondenbezitters een vrijwillige theorieles. Katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis bij Washington. Xi roept op tot samenwerking. Donderdag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis. Het bestand in de handelsoorlog is verlengd tot 10 januari. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en Bits of Freedom kritiek uiten op de brillen met kunstmatige intelligentie van het bedrijf. In de video vragen zijn medewerkers met een filmende Meta-bril naar hun mening. Meta noemt pesten en intimidatie als reden. De Verenigde Staten en China verlengen hun handelsbestand met 2 maanden, tot 10 januari. Dat zegt minister van Financiën Scott Bessent. Hij sprak met de Chinese vicepremier He Lifeng over een bredere handelsdeal. Bessent noemt het onzeker of die er voor 10 januari komt. Een verdere verlenging blijft mogelijk. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Op dit moment is de lucht grotendeels bewolkt en waait er een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelofarensveen. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten.
3: Ja, goedemorgen. Het is donderdag vandaag. Alweer bijna weekend, hè? Dat is mooi. Zometeen Liv Garrett en nu is

Elton John en Daniel, Feel Good Radio 60s en 76. Ja, lekker dat je ook vandaag weer wakker wordt met de radio aan natuurlijk. Donderdag vandaag, 24 september. Joey Kooijvoets hier, samen met Glenn Campbell. Hier is de Rhinestone Cowboy.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Silvio Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes van honden die vaak met bijtincidenten worden geassocieerd. Welke rassen of kenmerken daaronder vallen, moet nog worden onderzocht. Vanaf 2027 komt er voor alle hondenbezitters een vrijwillige theorieles. Katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis bij Washington. Xi roept op tot samenwerking. Donderdag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis. Het bestand in de handelsoorlog is verlengd tot 10 januari. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en Bits of Freedom kritiek uiten op de brillen met kunstmatige intelligentie van het bedrijf. In de video vragen zijn medewerkers met een filmende Meta-bril naar hun mening. Meta noemt pesten en intimidatie als reden. De Verenigde Staten en China verlengen hun handelsbestand met 2 maanden, tot 10 januari. Dat zegt minister van Financiën Scott Bessent. Hij sprak met de Chinese vicepremier He Lifeng over een bredere handelsdeal. Bessent noemt het onzeker of die er voor 10 januari komt. Een verdere verlenging blijft mogelijk. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Op dit moment is de lucht grotendeels bewolkt en waait er een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Spinners, a Rubber Band Man, Feel Good Radio, Andy Williams ook en Can't Take My Eyes Off You. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s. Het is lekker dat je erbij bent. En we gaan richting 7:15 alweer, hè, op de vroege donderdag. 60s en 70s. Met Jeff Wayne nu, 1978. Dit is The Eve of the War. Goedemorgen.

Ja, je mag ze allemaal meezingen, dit zeker. Me and you in my dark name, boo. Die hoor je ook niet daar op de radio. Maar wel leuk, dat was Lobo. Zo meteen op de radio, Melanie, Beautiful People. En het nieuws komt er aan met Esmee. Maar eerst is hier Kenny Rogers. Everyone.

0: you take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
2: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Minder mensen namen in 2025 ontslag voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf. Het aandeel daalde van 42 naar ruim 38%. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen stegen van bijna 5 naar ruim 8%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Staatssecretaris Silvio Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes van honden die vaak met bijtincidenten worden geassocieerd. Welke rassen of kenmerken daaronder vallen, moet nog worden onderzocht. Vanaf 2027 komt er voor alle hondenbezitters een vrijwillige theorieles. Katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis bij Washington. Xi roept op tot samenwerking. Donderdag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis. Het bestand in de handelsoorlog is verlengd tot 10 januari. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en Bits of Freedom kritiek uiten op de brillen met kunstmatige intelligentie van het bedrijf. In de video vragen zijn medewerkers met een filmende Meta-bril naar hun mening. Meta noemt pesten en intimidatie als reden. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en stijgt naar ongeveer 17 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat file tussen Ippenburg en Delft 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet over 12 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Verder staan er vooral files op de A20 richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De andere kant op tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra rijstijd.

Legendarisch plaatje hoor, uit de jaren 70. Peter Gabriel was dat in de Salisbury Hill. En Fats Domino met It Keeps Raining. 1961, ja. We draaien ze soms echt uit de catacombe hoor. Uit de archieven komen ze. En deze is wat jonger, 1979. Bas Keks.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s, feel good. Sometimes the world is a valley of high.

Was Feel Good Radio aanstaat, dan word je lekker wakker met Almartino en Volare. En daarvoor nog Martha en de Vandellas, Motown Sound en Dancing in the Street 1969. En we blijven even hangen in de 70s. Want we gaan naar de Rolling Stones. Een rustpuntje voor de donderdagochtend. Hier is Fool to Cry.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Minder mensen namen in 2025 ontslag voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf. Het aandeel daalde van 42 naar ruim 38%. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen stegen van bijna 5 naar ruim 8%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Staatssecretaris Silvio Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes van honden die vaak met bijtincidenten worden geassocieerd. Welke rassen of kenmerken daaronder vallen, moet nog worden onderzocht. Vanaf 2027 komt er voor alle hondenbezitters een vrijwillige theorieles. Katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten aangekomen voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump verwelkomde hem persoonlijk op een militaire vliegbasis bij Washington. Xi roept op tot samenwerking. Donderdag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis. Het bestand in de handelsoorlog is verlengd tot 10 januari. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en Bits of Freedom kritiek uiten op de brillen met kunstmatige intelligentie van het bedrijf. In de video vragen zij medewerkers met een filmende Meta-bril naar hun mening. Meta noemt pesten en intimidatie als reden. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en stijgt naar ongeveer 17 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En dit is nou precies waarom ik het zo leuk vind om die ochtendshow te presenteren op Feel Good Radio 60s en 76. Het zijn die herinneringen van vroeger, 1977. Waar hoor je dit nog? Mr. Walkie Talkie, be my boogie woogie baby. Lekker wakker worden doe je met Feel Good Radio. En Fleetwood Mac, Albatross.

9 geweest. Na 9:50 zelfs al op Feel Good Radio met Year of the Cat, Al Stewart. Heerlijk hoor, de donderdagochtend van Feel Good Radio. We gaan langzaam toch wel beginnen aan de dag. Hè? Tenzij je al in de auto zit of op kantoor, dat kan natuurlijk. Maar anders begin je langzaam aan je dag. Met de mama's.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel, blauw. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De
2: Bellijn. We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw wil dat baasjes van honden die vaak worden geassocieerd met bijtincidenten verplicht een praktijkcursus volgen. Wie die cursus niet doet, kan na een incident een hogere straf krijgen. Vanaf 2027 komt er een vrijwillige theoriecursus voor alle hondenbaasjes. De Amerikaanse president Donald Trump moet journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Een rechter blokkeerde zijn besluit om de media te weren. Volgens de rechter is dat waarschijnlijk ongrondwettig. De drie media zeggen dat de persvrijheid in gevaar is. Stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen Epic Games, de maker van Fortnite. Volgens de stichting misleidt Epic Games jongeren met aftelklokken bij aanbiedingen die dagen later nog beschikbaar zijn. De stichting eist terugbetaling van uitgaven onder die druk en een schadevergoeding. Samen gaat het om ruim 100 miljoen euro. Minder mensen namen in 2025 ontslag voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf. Het aandeel daalde van 42 naar ruim 38%. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen stegen van bijna 5 naar ruim 8%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Nu is het overwegend bewolkt met een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur ligt op 15 graden en loopt de komende uren geleidelijk op naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Joey Koeipoets. Laatste uurtje vanochtendshow, we gaan eraan beginnen. Het is 9 uur geweest met Tiamo, dit is Umberto Tozzi.

Het radiostation dat jou elke dag wakker maakt met de beste 60s en 70s hits. Dat is Feel Good Radio met de Sang Sang Blue van Neil Diamond, Herman's Hermits ook. En I'm into something good. Nou, we zijn into something good. Want de dag gaat beginnen. De ochtendshow van Feel Good Radio is nog een klein uurtje bij je. En dan gaan we genieten van die heerlijke mooie dag. Met straks Brian Hyland, Genie Come Lately, Eric Clapton, Wonderful Tonight. En als jij nog een liedje aan wil vragen, dan kan dat natuurlijk ook. Laat me weten dat Feel Good Radio aanstaat op deze vroege donderdagochtend. Je kan dat doen via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is WhatsApp 06-5139-5139. Hier is Thelma Houston.

Wonderful Tonight, ook Brian Hyland nog en Ginny Come Lately. Plaatje werd aangevraagd trouwens door Caroline, die wilde hem graag horen via de WhatsApp. Hartstikke leuk, dankjewel daarvoor. Het is bijna 9:30, zometeen gaan we even naar Esmee op de nieuwsredactie. Zij laat je weten wat er is gebeurd in de wereld. En we gaan ook nog even kijken of de files staan natuurlijk. En tot die tijd, we don't talk anymore, hier is...

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw wil dat baasjes van honden die vaak worden geassocieerd met bijtincidenten verplicht een praktijkcursus volgen. Wie die cursus niet doet, kan na een incident een hogere straf krijgen. Vanaf 2027 komt er een vrijwillige theoriecursus voor alle hondenbaasjes. De Amerikaanse president Donald Trump moet journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Een rechter blokkeerde zijn besluit om de media te weren. Volgens de rechter is dat waarschijnlijk ongrondwettig. De drie media zeggen dat de persvrijheid in gevaar is. Stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen Epic Games, de maker van Fortnite. Volgens de stichting misleidt Epic Games jongeren met aftelklokken bij aanbiedingen die dagen later nog beschikbaar zijn. De stichting eist terugbetaling van uitgaven onder die druk en een schadevergoeding. Samen gaat het om ruim 100 miljoen euro. Minder mensen namen in 2025 ontslag voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf. Het aandeel daalde van 42 naar ruim 38%. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen stegen van bijna 5 naar ruim 8%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Nu is het overwegend bewolkt met een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur ligt op 15 graden en loopt de komende uren geleidelijk op naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

It's the year of decision. 3 degrees op Feel Good Radio. Happy Days ook van Pret en McLean. Altijd leuk om er even terug te zijn. Als je Happy Days hoort, dan denk je ook gelijk aan de Fonz natuurlijk. Wat waren dat mooie tijden. Feel Good Radio staat aan. Goedemorgen. See the tree.

Bobby V, and the night has a thousand eyes. Als je vandaag buiten loopt, nou, kijk maar om je heen hoor, want er wordt naar je gekeken. Ook Donna Summer nog en Last Dance. Feel Good Radio, heerlijke mooie nieuwe donderdag met fijne liedjes die voor je klaarstaan. Doen we natuurlijk elke dag. Straks nog Cat Stevens, Wild World. Ook ABBA komt eraan met één van hun grote hits. En totdat het zover is, gaan we even naar 1979. Hier is Supertramp op Feel Good Radio en Take the Long Way Home.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag licht lager begonnen. Beleggers wachten op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping. Zij spreken onder meer over chipbeperkingen, Taiwan en de handelsoorlog. De AEX stond kort na opening 0,1% lager. ABP verwacht de komende 3 jaar ongeveer 1 miljard euro te investeren in jonge Europese bedrijven. Eerst steekt het pensioenfonds 250 miljoen euro in het Skill Up Europe Fund voor Europese technologiebedrijven. Het fonds richt zich op kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en ruimtevaart. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek en West-Friesland mogen geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten verstrekken geen ontheffing van het landelijke vuurwerkverbod. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is toegestaan. Groepen kunnen onder voorwaarden toestemming krijgen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. President Trump had hen geweerd vanwege hun berichtgeving. Volgens de rechter is dat waarschijnlijk ongrondwettig. Het toegangsverbod mag 14 dagen niet worden uitgevoerd. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noord-noordwesten. Op dit moment is het 15 graden. De temperatuur stijgt nog naar ongeveer 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De files zijn inmiddels bijna allemaal opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat nog wel file tussen Gouda en Nieuwerbrug, 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.

Het eind van deze Queen en Don't Stop Me Now op donderdagmorgen. Nou, hou me maar eens tegen. Ik heb ze klaarstaan. 3 uur lang hier. De leukste plaat uit de jaren 60 en 70. En al laatste werkdag van de week alweer. Ja, ja, je ruikt het weekend al. We hebben verse koffie, veel koekjes en goede muziek. Wat heeft de mens meer nodig?

0: hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag licht lager begonnen. Beleggers wachten op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping. Zij spreken onder meer over chipbeperkingen, Taiwan en de handelsoorlog. De AEX stond kort na opening 0,1% lager. ABP verwacht de komende 3 jaar ongeveer 1 miljard euro te investeren in jonge Europese bedrijven. Eerst steekt het pensioenfonds 250 miljoen euro in het Skill Up Europe Fund voor Europese technologiebedrijven. Het fonds richt zich op kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en ruimtevaart. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek en West-Friesland mogen geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten verstrekken geen ontheffing van het landelijke vuurwerkverbod. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is toegestaan. Groepen kunnen onder voorwaarden toestemming krijgen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. President Trump had hen geweerd vanwege hun berichtgeving. Volgens de rechter is dat waarschijnlijk ongrondwettig. Het toegangsverbod mag 14 dagen niet worden uitgevoerd. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noord-noordwesten. Op dit moment is het 15 graden. De temperatuur stijgt nog naar ongeveer 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Hij droeg over het algemeen een lichtblauw overhemd en mocht maar van één kant worden gefotografeerd. Dat was Julio Iglesias en Kierme, een van zijn wapenfeiten uit de jaren 70. Ja, lekker man. Het is donderdagmorgen. Een feest op de radio bij Feel Good 60s and 70s. En het licht ging uit voor de Tramps.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen eerder worden aangesloten op het stroomnet dan gepland. Een tijdelijke transformator van 500 megawatt biedt op zijn vroegst eind 2028 ruimte aan bedrijven op de wachtlijst. Hoeveel bedrijven profiteren is nog niet duidelijk. ABP verwacht de komende 3 jaar ongeveer €1 miljard te investeren in jonge Europese bedrijven. Eerst steekt het pensioenfonds €250 miljoen in het Skill Up Europe Fund voor Europese technologiebedrijven. Het fonds richt zich op kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en ruimtevaart. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek en West-Friesland mogen geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten verstrekken geen ontheffing van het landelijke vuurwerkverbod. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is toegestaan. Groepen kunnen onder voorwaarden toestemming krijgen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. President Trump had hen geweerd vanwege hun berichtgeving. Volgens de rechter is dat waarschijnlijk ongrondwettig. Het toegangsverbod mag 14 dagen niet worden uitgevoerd. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige noord-noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en blijft de komende uren schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Erwin van der Brie.
6: 11 uur geweest op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Verse koffie en leuke plaatjes. Dit is Stevie Wonder. Feel Good.

Winfield en Kroeg waren dat hier. En don't turn me loose. Het is 11 uur geweest. Welkom weer een uurtje feest op de radio. Verse koffie, veel te veel koekjes. En op naar de lunch op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Dit is een vrolijk gezelschap uit de jaren 70. Jimmy James en de Vagabonds. And I'll go.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen eerder worden aangesloten op het stroomnet dan gepland. Een tijdelijke transformator van 500 megawatt biedt op zijn vroegst eind 2028 ruimte aan bedrijven op de wachtlijst. Hoeveel bedrijven profiteren is nog niet duidelijk. ABP verwacht de komende 3 jaar ongeveer 1 miljard euro te investeren in jonge Europese bedrijven. Eerst steekt het pensioenfonds 250 miljoen euro in het Skill Up Europe Fund voor Europese technologiebedrijven. Het fonds richt zich op kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en ruimtevaart. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek en West-Friesland mogen geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten verstrekken geen ontheffing van het landelijke vuurwerkverbod. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is toegestaan. Groepen kunnen onder voorwaarden toestemming krijgen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. President Trump had hen geweerd vanwege hun berichtgeving. Volgens de rechter is dat waarschijnlijk ongrondwettig. Het toegangsverbod mag 14 dagen niet worden uitgevoerd. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige noord-noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en blijft de komende uren schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Op de Antillen hebben ze over het algemeen een one-way wind. Al bestaan de Antillen officieel niet meer, maar over de wind altijd daar. Dat waren de Cats hier op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. We gaan even luisteren naar een van de mooiste love songs uit de jaren 70. Het is Brad op onze mooie zender. Zet hem maar eens even ietsje harder voor dat prachtige.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
2: De bellijn!
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil door grootschalige renovatiewerkzaamheden. Op zondag 4 en maandag 5 oktober rijden minder treinen en wordt grote drukte verwacht, vooral in de spits. Andere Amsterdamse stations blijven in gebruik. Treinkaartjes zijn geldig in de metro. Bedrijven in Rotterdamse haven kunnen mogelijk eerder worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerders Tennet en Stedin werken met het havenbedrijf Rotterdam en DeltaLinks aan een tijdelijke transformator van 500 megawatt, die op zijn vroegst eind 2028 klaar is. Hoeveel bedrijven daardoor eerder stroom krijgen is nog niet duidelijk. Het project moet de netcongestie verminderen. China heeft gevoelige onderdelen van een F-35 in handen gekregen. Het gaat om een cockpitkap en een deur van het wapenruim met een speciale coating die het vliegtuig minder zichtbaar maakt voor radar. De onderdelen gingen via Hongkong naar China. Het Pentagon probeert ze terug te krijgen en onderzoekt de zaak. Een investeerdersconsortium met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock voert gesprekken over de overname van datacenters van Stack Infrastructure in Azië en Australië. Met de deal is mogelijk 20 tot 25 miljard dollar gemoeid. Ook IFM Investors doet mee aan het consortium dat steun krijgt van Microsoft en Nvidia. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt nu op 17 graden en blijft de komende uren rond 18 graden schommelen. Het blijft in die periode droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s and 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil door grootschalige renovatiewerkzaamheden. Op zondag 4 en maandag 5 oktober rijden minder treinen en wordt grote drukte verwacht, vooral in de spits. Andere Amsterdamse stations blijven in gebruik. Treinkaartjes zijn geldig in de metro. Bedrijven in Rotterdamse haven kunnen mogelijk eerder worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerders Tennet en Stedin werken met het havenbedrijf Rotterdam en DeltaLinks aan een tijdelijke transformator van 500 megawatt, die op zijn vroegst eind 2028 klaar is. Hoeveel bedrijven daardoor eerder stroom krijgen, is nog niet duidelijk. Het project moet de netcongestie verminderen. China heeft gevoelige onderdelen van een F-35 in handen gekregen. Het gaat om een cockpitkap en een deur van het wapenruim met een speciale coating die het vliegtuig minder zichtbaar maakt voor radar. De onderdelen gingen via Hongkong naar China. Het Pentagon probeert ze terug te krijgen en onderzoekt de zaak. Een investeerdersconsortium met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock voert gesprekken over de overname van datacenters van Stack Infrastructure in Azië en Australië. Met de deal is mogelijk 20 tot 25 miljard dollar gemoeid. Ook IFM Investors doet mee aan het consortium dat steun krijgt van Microsoft en Nvidia. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt nu op 17 graden en blijft de komende uren rond 18 graden schommelen. Het blijft in die periode droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De dieselprijs aan de Nederlandse pomp kan verder stijgen als de Amerikaanse regering de export van diesel de komende maanden verbiedt. Brancheorganisaties en consumentenplatform United Consumers verwachten hogere prijzen door schaarste. Diesel is belangrijk voor vrachtwagens, de landbouw, de bouw en de industrie. Door lage waterstanden mogen schepen vanaf vrijdagochtend op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort alleen richting Arnhem varen. Rijkswaterstaat zegt dat de vaargeul te ondiep en te smal is voor verkeer in 2 richtingen. Schepen uit Duitsland moeten daardoor 300 kilometer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De gemiddelde dieselprijs in de Europese Unie staat op een record van €2,23 per liter. In Frankrijk en Nederland zijn ook records gemeten. €2,41 en €2,82 per liter. In 19 EU-landen zijn records gemeten. De ontploffing bij een synagoge in Luik en een autobrand in de Joodse wijk van Antwerpen waren afgelopen maart een reactie op een Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, directeur van de Belgische Veiligheidsdienst. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er valt de komende uren geen neerslag. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende uren schommelen rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De dieselprijs aan de Nederlandse pomp kan verder stijgen als de Amerikaanse regering de export van diesel de komende maanden verbiedt. Brancheorganisaties en consumentenplatform United Consumers verwachten hogere prijzen door schaarste. Diesel is belangrijk voor vrachtwagens, de landbouw, de bouw en de industrie. Door lage waterstanden mogen schepen vanaf vrijdagochtend op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort alleen richting Arnhem varen. Rijkswaterstaat zegt dat de vaargeul te ondiep en te smal is voor verkeer in twee richtingen. Schepen uit Duitsland moeten daardoor 300 kilometer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De gemiddelde dieselprijs in de Europese Unie staat op een record van €2,23 per liter. In Frankrijk en Nederland zijn ook records gemeten. €2,41 en €2,82 per liter. In 19 EU-landen zijn records gemeten. De ontploffing bij een synagoge in Luik en een autobrand in de Joodse wijk van Antwerpen waren afgelopen maart een reactie op een Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, directeur van de Belgische Veiligheidsdienst. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er valt de komende uren geen neerslag. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende uren schommelen rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De dieselprijs aan de Nederlandse pomp kan verder stijgen als de Amerikaanse regering de export van diesel de komende maanden verbiedt. Brancheorganisaties en consumentenplatform United Consumers verwachten hogere prijzen door schaarste. Diesel is belangrijk voor vrachtwagens, de landbouw, de bouw en de industrie. Door lage waterstanden mogen schepen vanaf vrijdagochtend op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort alleen richting Arnhem varen. Rijkswaterstaat zegt dat de vaargeul te ondiep en te smal is voor verkeer in twee richtingen. Schepen uit Duitsland moeten daardoor 300 kilometer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. De gemiddelde dieselprijs in de Europese Unie staat op een record van €2,23 per liter. In Frankrijk en Nederland zijn ook records gemeten, €2,41 en €2,82 per liter. In 19 EU-landen zijn records gemeten. De ontploffing bij een synagoge in Luik en een autobrand in de Joodse wijk van Antwerpen waren afgelopen maart een reactie op een Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, directeur van de Belgische Veiligheidsdienst. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er valt de komende uren geen neerslag. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende uren schommelen rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is...

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De vraag naar starters en junioren op de Nederlandse arbeidsmarkt is ruim 30% lager dan in 2022, meldt Randstad. Volgens arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen komt dat vooral door de afkoelende economie, niet door kunstmatige intelligentie. Vooral in de IT en administratie daalt de vraag naar junioren. Rusland heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un officieel uitgenodigd voor een bezoek. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen staatspersbureau TASS. De banden tussen beide landen zijn versterkt. Rusland en Noord-Korea sloten een verdedigingsovereenkomst en werken militair nauwer samen. De Noorse Centrale Bank heeft donderdag de rente voor de tweede keer dit jaar verhoogd. Het tarief stijgt met een kwart procentpunt naar 4,5%. Volgens de Norges Bank zijn verdere verhogingen mogelijk nodig om de inflatie te bestrijden. De centrale banken van Zwitserland en Zweden hielden hun rente ongewijzigd. In Nederland is opnieuw iemand overleden na besmetting met het West-Nijl-virus. Dit jaar zijn 5 besmette mensen overleden, al is niet zeker of het virus de directe doodsoorzaak was. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg afgelopen week 16 meldingen. In totaal zijn 44 mensen besmet. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, op veel plaatsen schijnt de zon, er waait een matige noord-noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Nierstar onderzoekt de toekomst van de zinksmelterij in Budel. De strategische beoordeling moet naar verwachting eind dit jaar klaar zijn. Tot die tijd gaan de activiteiten door. Volgens Nierstar staat de vestiging onder druk door Chinese overcapaciteit en hoge energiekosten. Er werken ongeveer 500 mensen. Een verslaggever van Politico mag het Witte Huis niet meer in. Zijn perskaart is in beslag genomen. Dat gebeurde nadat een rechter had bepaald dat de regering Trump de toegang moet herstellen voor nieuwsorganisaties die vorige week geen toegang meer kregen tot het Witte Huis. Politico meldt dat zelf. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht bij zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping geen veiligheidsgrenzen voor kunstmatige intelligentie. Hij zegt wel dat kunstmatige intelligentie een belangrijk gespreksonderwerp wordt. Trump noemt AI voortaan superintelligentie, omdat de technologie volgens hem anders nep klinkt. Frankrijk en Duitsland blijven verdeeld over plannen voor zogenoemde Made in Europe-regels. Frankrijk wil dat Europese subsidies vooral naar producten uit de 27 EU-landen gaan. Duitsland wil ook handelspartners zoals Noorwegen, Zwitserland en Canada betrekken, uit vrees dat een strikte aanpak de vrije handel schaadt. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Vanuit het noordwesten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 18 graden en verandert nauwelijks. Ook de komende tijd worden geen grote veranderingen in het weer verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Een vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio Bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De Bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Nierstar onderzoekt de toekomst van de zinksmelterij in Budel. De strategische beoordeling moet naar verwachting eind dit jaar klaar zijn. Tot die tijd gaan de activiteiten door. Volgens Nierstar staat de vestiging onder druk door Chinese overcapaciteit en hoge energiekosten. Er werken ongeveer 500 mensen. Een verslaggever van Politico mag het Witte Huis niet meer in. Zijn perskaart is in beslag genomen. Dat gebeurde nadat een rechter had bepaald dat de regering Trump de toegang moet herstellen voor nieuwsorganisaties die vorige week geen toegang meer kregen tot het Witte Huis. Politico meldt dat zelf. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht bij zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping geen veiligheidsgrenzen voor kunstmatige intelligentie. Hij zegt wel dat kunstmatige intelligentie een belangrijk gespreksonderwerp wordt. Trump noemt AI voortaan superintelligentie, omdat de technologie volgens hem anders nep klinkt. Frankrijk en Duitsland blijven verdeeld over plannen voor zogenoemde Made in Europe-regels. Frankrijk wil dat Europese subsidies vooral naar producten uit de 27 EU-landen gaan. Duitsland wil ook handelspartners zoals Noorwegen, Zwitserland en Canada betrekken, uit vrees dat een strikte aanpak de vrije handel schaadt. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Vanuit het noordwesten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 18 graden en verandert nauwelijks. Ook de komende tijd worden geen grote veranderingen in het weer verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een verslaggever van Politico is de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Zijn perskaart is in beslag genomen, ondanks een rechterlijke uitspraak dat de regering Trump de toegang moet herstellen. Ook journalisten van CNN en MS Now kwamen donderdag niet binnen. De media waren naar de rechter gestapt na een toegangsverbod van president Trump. Nierstar onderzoekt de toekomst van de zinksmelterij in Budel. De strategische beoordeling moet naar verwachting eind dit jaar klaar zijn. Tot die tijd gaan de activiteiten door. Volgens Nierstar staat de vestiging onder druk door Chinese overcapaciteit en hoge energiekosten. Er werken ongeveer 500 mensen. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht bij zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping geen veiligheidsgrenzen voor kunstmatige intelligentie. Hij zegt wel dat kunstmatige intelligentie een belangrijk gespreksonderwerp wordt. Trump noemt AI voortaan superintelligentie, omdat de technologie volgens hem anders nep klinkt. Frankrijk en Duitsland blijven verdeeld over plannen voor zogenoemde Made in Europe-regels. Frankrijk wil dat Europese subsidies vooral naar producten uit de 27 EU-landen gaan. Duitsland wil ook handelspartners zoals Noorwegen, Zwitserland en Canada betrekken, uit vrees dat een strikte aanpak de vrije handel schaadt. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Broek.
5: Ja, 4 uur geweest op de donderdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En wij zijn er weer helemaal klaar.

Ik heb het nooit geprobeerd. Ik zou werkelijk al mijn ledematen breken. Het is niks voor mij. Dat was Carl Douglas and everybody was kung fu fighting. Goedemiddag, het is donderdagmiddag. Ik ben Erwin en ik ga je weer lekker 3 uur lang entertainen op de mooiste zender voor het fijnste uit de jaren 60 en 70. Je bent bij Feel Good 60s and 70s. En dit zijn de Eagles en die mooie classic. En die heet Desperado.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een verslaggever van Politico is de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Zijn perskaart is in beslag genomen, ondanks een rechterlijke uitspraak dat de regering Trump de toegang moet herstellen. Ook journalisten van CNN en MS Now kwamen donderdag niet binnen. De media waren naar de rechter gestapt na een toegangsverbod van president Trump. Nierstar onderzoekt de toekomst van de zinksmelterij in Budel. De strategische beoordeling moet naar verwachting eind dit jaar klaar zijn. Tot die tijd gaan de activiteiten door. Volgens Nierstar staat de vestiging onder druk door Chinese overcapaciteit en hoge energiekosten. Er werken ongeveer 500 mensen. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht bij zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping geen veiligheidsgrenzen voor kunstmatige intelligentie. Hij zegt wel dat kunstmatige intelligentie een belangrijk gespreksonderwerp wordt. Trump noemt AI voortaan superintelligentie, omdat de technologie volgens hem anders nep klinkt. Frankrijk en Duitsland blijven verdeeld over plannen voor zogenoemde Made in Europe-regels. Frankrijk wil dat Europese subsidies vooral naar producten uit de 27 EU-landen gaan. Duitsland wil ook handelspartners zoals Noorwegen, Zwitserland en Canada betrekken, uit vrees dat een strikte aanpak de vrije handel schaadt. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Het mooiste waren nog die drie neetjes van Bonnie. Hè? Ja, Bonnie Sinclair met Ron Brandsteder. Hier hoorden ze samen in Dr. Bernhard. Ja, ja, het is herfst. Even een liedje over de regen. Want ja, die gaan we krijgen hè, de komende weken. Clearance Clearwater Revival is hier. En Have You Ever Seen the Rain? Don't

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de dure huizenmarkt. Aanleiding was de gedwongen uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde daar 71 jaar. De politie bracht haar per brancard naar buiten. Ze ligt met uitputting en stress in het ziekenhuis. Rechtse partijen zijn sceptisch over het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Minister Rianne Letschut zegt dat het besluit niet is gebaseerd op de programma-inhoud. Forum voor Democratie en BBB twijfelen daaraan. De Nederlandse publieke omroep had om intrekking gevraagd. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en meldingen van zware misdrijven. De Rekenkamer zegt dat van de 10.000 zaken slechts 10% meldingen betreft. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja 21 overweegt die motie. De Ethiopische krijgsmacht zegt 272 strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray te hebben gedood. Ook zouden 260 strijders gewond zijn geraakt bij een tegenaanval in de regio Tigray. Persbureau AFP kon de cijfers niet onafhankelijk verifiëren. Dan nog het weer. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noordwesten. Eerder ligt de temperatuur nog rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Ja, wij gaan er elke dag voor The Good Life. Het goede leven van ons van Feel Good 60s en 70s. Laten we elke dag horen. Dat was Tony Bennett. Wat een prachtige song blijft dat toch. The Good Life hier op de donderdagmiddag. Nou, het goede leven gaat hier lekker door. Want oh, oh, oh. Wat hebben we nog veel moois voor je. Er komt nog veel fijns aan. Nog tot 7 uur. Dit is Leo Sayer. En die kon eigenlijk hoger dan Gerard Joling in de jaren 70. Dat laat hij je heel graag even horen.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezin.

onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze lila, gele. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de dure huizenmarkt. Aanleiding was de gedwongen uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde daar 71 jaar. De politie bracht haar per brancard naar buiten. Ze ligt met uitputting en stress in het ziekenhuis. Rechtse partijen zijn sceptisch over het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Minister Rianne Letschut zegt dat het besluit niet is gebaseerd op de programma-inhoud. Forum voor Democratie en BBB twijfelen daaraan. De Nederlandse publieke omroep had om intrekking gevraagd. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en meldingen van zware misdrijven. De Rekenkamer zegt dat van de 10.000 zaken slechts 10% meldingen betreft. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja 21 overweegt die motie. De Ethiopische krijgsmacht zegt 272 strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray te hebben gedood. Ook zouden 260 strijders gewond zijn geraakt bij een tegenaanval in de regio Tigray. Persbureau AFP kon de cijfers niet onafhankelijk verifiëren. Dan nog het weer. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noordwesten. Eerder ligt de temperatuur nog rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Zoals gebruikelijk ook in onze regio een drukke donderdagavondspits met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaartsveen en het Prins Klausplein staat zo'n 18 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Er is daar een bus stilgevallen met pech, de rechterrijs ook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer langsgebreide stilstaande vertraging ruim een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en het Prins Klausplein 8 kilometer met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. En wat nog opvalt tenslotte is de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar een kwartier op te houden.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte roept door Rusland aangevallen bondgenoten op Oekraïne juist meer te steunen. Na ieder incident, ook een hybride aanval, moet Oekraïne meer geld krijgen, zegt Rutte. Rusland probeert met sabotage de steun te stoppen. Volgens Rutte staat president Vladimir Poetin onder druk door zware verliezen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Verenigde Staten in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekritiseerd. De Palestijnse delegatie kreeg voor het tweede jaar op rij geen visum. Abbas noemt dat een schending van de verplichtingen van de Verenigde Staten als gastland. De Chinese president Xi Jinping zegt dat China en de Verenigde Staten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Volgens Xi moeten mensen de controle houden. Tijdens zijn bezoek aan president Trump pleitte hij voor betere communicatie en samenwerking in plaats van concurrentie om winst of verlies. Staatssecretaris Joannes de Bat wil dat flexibel gebruik van stroomaansluitingen het nieuwe normaal wordt in Nederland. Door het volle stroomnet moeten nieuwe woningen soms wachten op een aansluiting. Volgens de Bat kunnen prijsprikkels flexibel stroomgebruik stimuleren. Al kan dat betekenen dat huishoudens en bedrijven soms even zonder stroom zitten. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden, maar het voelt aan als 15 graden. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige noordwestenwind. Later daalt de temperatuur verder naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Vinnie Phil Robinson, turn the beat around. Heerlijke disco uit de jaren 70 is dat. Goedenavond, het is alweer 6 uur geweest. En we rollen erin, joh. De donderdagavond van Feel Good 60s en 70s. En ik zou willen zeggen, wen er maar aan. Het is namelijk zo dat het elke avond 2 minuten eerder donker wordt. En dat zijn we wel echt aan het merken nu. We kruipen in de herfst in, daar moet er sfeervolle muziek bij. Die heb ik meegenomen voor je, met strandgeluiden en al. Chicago.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte roept door Rusland aangevallen bondgenoten op Oekraïne juist meer te steunen. Na ieder incident, ook een hybride aanval, moet Oekraïne meer geld krijgen, zegt Rutte. Rusland probeert met sabotage de steun te stoppen. Volgens Rutte staat president Vladimir Poetin onder druk door zware verliezen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Verenigde Staten in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekritiseerd. De Palestijnse delegatie kreeg voor het tweede jaar op rij geen visum. Abbas noemt dat een schending van de verplichtingen van de Verenigde Staten als gastland. De Chinese president Xi Jinping zegt dat China en de Verenigde Staten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Volgens Xi moeten mensen de controle houden. Tijdens zijn bezoek aan president Trump pleitte hij voor betere communicatie en samenwerking in plaats van concurrentie om winst of verlies. Staatssecretaris Joannes de Bat wil dat flexibel gebruik van stroomaansluitingen het nieuwe normaal wordt in Nederland. Door het volle stroomnet moeten nieuwe woningen soms wachten op een aansluiting. Volgens de Bat kunnen prijsprikkels flexibel stroomgebruik stimuleren. Al kan dat betekenen dat huishoudens en bedrijven soms even zonder stroom zitten. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden, maar het was even zonder stroom zitten. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden, maar het voelt aan als 15 graden. Het is overwegend.

0: bewolkt en er waait een matige noordwestenwind. Later daalt de temperatuur verder naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Hardy, another day is morgen. Morgen is het vrijdag, dan vieren wij de vrolijke vrijdag. En ik ben daar nu al voorbereidingen voor aan het treffen. Ik wens je een fijne avond en op deze nog van Stevie Wonder voor je. Spreek je morgen, hè?

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte roept door Rusland aangevallen bondgenoten op Oekraïne juist meer te steunen. Na ieder incident, ook een hybride aanval, moet Oekraïne meer geld krijgen, zegt Rutte. Rusland probeert met sabotage de steun te stoppen. Volgens Rutte staat president Vladimir Poetin onder druk door zware verliezen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Verenigde Staten in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekritiseerd. De Palestijnse delegatie kreeg voor het tweede jaar op rij geen visum. Abbas noemt dat een schending van de verplichtingen van de Verenigde Staten als gastland. De Chinese president Xi Jinping zegt dat China en de Verenigde Staten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Volgens Xi moeten mensen de controle houden. Tijdens zijn bezoek aan president Trump pleitte hij voor betere communicatie en samenwerking in plaats van concurrentie om winst of verlies. Staatssecretaris Joannes de Bat wil dat flexibel gebruik van stroomaansluitingen het nieuwe normaal wordt in Nederland. Door het volle stroomnet moeten nieuwe woningen soms wachten op een aansluiting. Volgens de Bat kunnen prijsprikkels flexibel stroomgebruik stimuleren. Al kan dat betekenen dat huishoudens en bedrijven soms even zonder stroom zitten. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden, maar het voelt aan als 15 graden. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige noordwestenwind. Later daalt de temperatuur verder naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte roept door Rusland aangevallen bondgenoten op Oekraïne juist meer te steunen. Na ieder incident, ook een hybride aanval, moet Oekraïne meer geld krijgen, zegt Rutte. Rusland probeert met sabotage de steun te stoppen. Volgens Rutte staat president Vladimir Poetin onder druk door zware verliezen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Verenigde Staten in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekritiseerd. De Palestijnse delegatie kreeg voor het tweede jaar op rij geen visum. Abbas noemt dat een schending van de verplichtingen van de Verenigde Staten als gastland. De Chinese president Xi Jinping zegt dat China en de Verenigde Staten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Volgens Xi moeten mensen de controle houden. Tijdens zijn bezoek aan president Trump pleitte hij voor betere communicatie en samenwerking in plaats van concurrentie om winst of verlies. Staatssecretaris Joannes de Bat wil dat flexibel gebruik van stroomaansluitingen het nieuwe normaal wordt in Nederland. Door het volle stroomnet moeten nieuwe woningen soms wachten op een aansluiting. Volgens de Bat kunnen prijsprikkels flexibel stroomgebruik stimuleren. Al kan dat betekenen dat huishoudens en bedrijven soms even zonder stroom zitten. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden, maar het voelt aan als 15 graden. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige noordwestenwind. Later daalt de temperatuur verder naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. NAVO-topman Mark Rutte roept door Rusland aangevallen bondgenoten op Oekraïne juist meer te steunen. Na ieder incident, ook een hybride aanval, moet Oekraïne meer geld krijgen, zegt Rutte. Rusland probeert met sabotage de steun te stoppen. Volgens Rutte staat president Vladimir Poetin onder druk door zware verliezen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Verenigde Staten in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekritiseerd. De Palestijnse delegatie kreeg voor het tweede jaar op rij geen visum. Abbas noemt dat een schending van de verplichtingen van de Verenigde Staten als gastland. De Chinese president Xi Jinping zegt dat China en de Verenigde Staten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Volgens Xi moeten mensen de controle houden. Tijdens zijn bezoek aan president Trump pleitte hij voor betere communicatie en samenwerking in plaats van concurrentie om winst of verlies. Staatssecretaris Joannes de Bat wil dat flexibel gebruik van stroomaansluitingen het nieuwe normaal wordt in Nederland. Door het volle stroomnet moeten nieuwe woningen soms wachten op een aansluiting. Volgens de Bat kunnen prijsprikkels flexibel stroomgebruik stimuleren. Al kan dat betekenen dat huishoudens en bedrijven soms even zonder stroom zitten. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 18 graden, maar het voelt aan als 15 graden. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige noordwestenwind. Later daalt de temperatuur verder naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag met 0,1% verlies gesloten op 1106,84 punten. Beleggers kijken naar de top tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping. De twee leiders spreken onder meer over exportbeperkingen voor geavanceerde chips en stijgende olieprijzen. CNN, MS Now en Politico vragen een federale rechtbank om een spoedzitting. Journalisten kregen ondanks een rechtelijk verbod geen toegang tot het Witte Huis. De rechter oordeelde donderdag dat het verbod van president Trump waarschijnlijk ongrondwettelijk is en 14 dagen niet mag worden uitgevoerd. NAVO-topman Mark Rutte roept door Rusland aangevallen bondgenoten op Oekraïne juist meer te steunen. Na ieder incident, ook een hybride aanval, moet Oekraïne meer geld krijgen, zegt Rutte. Rusland probeert met sabotage de steun te stoppen. Volgens Rutte staat president Vladimir Poetin onder druk door zware verliezen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Verenigde Staten in een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekritiseerd. De Palestijnse delegatie kreeg voor het tweede jaar op rij geen visum. Abbas noemt dat een schending van de verplichtingen van de Verenigde Staten als gastland. Nu nog het weer. Op dit moment is het 16 graden. De komende uren blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Janssen met het nieuws op Feel Good Radio. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, noemt bedreigingen en aanvallen tegen het internationaal strafhof, zijn functionarissen en personeel onaanvaardbaar. De Verenigde Staten dreigen het hof volledig te sanctioneren. Costa zegt dat de Europese Unie het hof en het internationaal gerechtshof onvoorwaardelijk steunt. Enkele tientallen mensen protesteren bij het gemeentehuis van Terneuzen tegen plannen voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Daar zouden maximaal 200 asielzoekers komen. Vooral inwoners van Terneuzen zijn aanwezig. De raadsfracties bespreken het voorstel in een commissievergadering. Marine Le Pen wil Frankrijk pas na de oorlog in Oekraïne losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa. De radicaal-rechtse presidentskandidaat zei dat tegen Politico. Eerder wilde ze dat al in haar eerste 5 jaar als president doen. Opiniepeilers zetten haar voor op andere kandidaten voor het presidentschap. Topvrouw Manon van Beek van TenneT wil meer aandacht voor de weerbaarheid van het Europese energiesysteem. Dat zei ze donderdag tijdens een symposium van de Autoriteit Consument en Markt. Volgens Van Beek zijn meer samenwerking en het delen van informatie nodig om sneller te reageren op sabotage. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft rond 14 graden en verandert weinig. Op dit moment is het 15 graden, is de lucht meest bewolkt en staat er een matige wind uit het noorden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, noemt bedreigingen en aanvallen tegen het internationaal strafhof, zijn functionarissen en personeel onaanvaardbaar. De Verenigde Staten dreigen het hof volledig te sanctioneren. Costa zegt dat de Europese Unie het hof en het internationaal gerechtshof onvoorwaardelijk steunt. Enkele tientallen mensen protesteren bij het gemeentehuis van Terneuzen tegen plannen voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Daar zouden maximaal 200 asielzoekers komen. Vooral inwoners van Terneuzen zijn aanwezig. De raadsfracties bespreken het voorstel in een commissievergadering. Marine Le Pen wil Frankrijk pas na de oorlog in Oekraïne losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa. De radicaal-rechtse presidentskandidaat zei dat tegen Politico. Eerder wilde ze dat al in haar eerste 5 jaar als president doen. Opiniepeilers zetten haar voor op andere kandidaten voor het presidentschap. Topvrouw Manon van Beek van TenneT wil meer aandacht voor de weerbaarheid van het Europese energiesysteem. Dat zei ze donderdag tijdens een symposium van de autoriteit Consument en Markt. Volgens Van Beek zijn meer samenwerking en het delen van informatie nodig om sneller te reageren op sabotage. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft rond 14 graden en verandert weinig. Op dit moment is het 15 graden, is de lucht meest bewolkt en staat er een matige wind uit het noorden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, noemt bedreigingen en aanvallen tegen het internationaal strafhof, zijn functionarissen en personeel onaanvaardbaar. De Verenigde Staten dreigen het hof volledig te sanctioneren. Costa zegt dat de Europese Unie het hof en het internationaal gerechtshof onvoorwaardelijk steunt. Enkele tientallen mensen protesteren bij het gemeentehuis van Terneuzen tegen plannen voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckerman. Daar zouden maximaal 200 asielzoekers komen. Vooral inwoners van Terneuzen zijn aanwezig. De raadsfracties bespreken het voorstel in een commissievergadering. Marine Le Pen wil Frankrijk pas na de oorlog in Oekraïne losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa. De radicaal-rechtse presidentskandidaat zei dat tegen Politico. Eerder wilde ze dat al in haar eerste 5 jaar als president doen. Opiniepeilers zetten haar voor op andere kandidaten voor het presidentschap. Topvrouw Manon van Beek van TenneT wil meer aandacht voor de weerbaarheid van het Europese energiesysteem. Dat zei ze donderdag tijdens een symposium van de autoriteit Consument en Markt. Volgens Van Beek zijn meer samenwerking en het delen van informatie nodig om sneller te reageren op sabotage. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft rond 14 graden en verandert weinig. Op dit moment is het 15 graden, is de lucht meest bewolkt en staat er een matige wind uit het noorden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De mobiele eenheid heeft in Kesteren ingegrepen bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. Een paar honderd mensen staken voor het dorpshuis vuurwerk af. Er werden zwaardere knallen gehoord en minstens één projectiel naar agenten gegooid. De politie meldt een aantal aanhoudingen. Frankrijk stuurt militairen en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië om de havenstad Yanbu te helpen beveiligen. Dat heeft president Emmanuel Macron gezegd. Het gaat onder meer om radarsystemen en afweer. Macron ontkent signalen van de Amerikaanse inlichtingendienst over een mogelijke Russische drone-aanval op Europa. Wel noemt hij de situatie verontrustend. Justitieminister David van Wil heeft excuses aangeboden voor opmerkingen over een rekenkamerrapport over ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Met zijn nuancering wekte hij de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was niet de bedoeling, zei Van Wil tijdens het debat. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Joden zich niet langer veilig voelen in New York, sinds Zoran Mamdani daar burgemeester is. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties beschuldigde hij Mamdani ervan geweld tegen Joden niet af te keuren. Bewijzen gaf Netanyahu niet. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur blijft rond 14 graden en verandert weinig. Op dit moment is het 15 graden, is de lucht meest bewolkt en staat er een matige wind uit het noorden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Justitieminister David van Wil heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor opmerkingen over een rapport van de Rekenkamer. Hij zei dat zijn nuancering de indruk wekte dat hij het rapport over ernstige misdrijven die zijn blijven liggen in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was niet zijn bedoeling. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend licht lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,3%, de S&P 500 een fractie en techbeurs Nasdaq won een fractie. Beleggers letten op oplopende rentes op Amerikaanse staatsobligaties en hogere olieprijzen. Brentolie werd 4,4% duurder en kostte $107,62 per vat. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 13 graden en blijft de komende tijd schommelen rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft donderdagavond in Kesteren 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 mensen werden opgepakt voor fysiek verzet, 4 vanwege vuurwerk. De mobiele eenheid greep rond 9 uur 's avonds in nadat vuurwerk was afgestoken. De inzet eindigde voor 11 uur. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, bekritiseert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu beschuldigde Mamdani van het vergoelijken van geweld tegen Joden. Mamdani zegt dat Netanyahu zo de militaire acties van Israël probeert te verhullen. Tegen Netanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Justitieminister David van Wil heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor opmerkingen over een rapport van de Rekenkamer. Hij zei dat zijn nuancering de indruk wekte dat hij het rapport over ernstige misdrijven die zijn blijven liggen in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was niet zijn bedoeling. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend licht lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,3%, de S&P 500 een fractie en techbeurs Nasdaq won een fractie. Beleggers letten op oplopende rentes op Amerikaanse staatsobligaties en hogere olieprijzen. Brentolie werd 4,4% duurder en kostte $107,62 per vat. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 13 graden en blijft de komende tijd schommelen rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.